0: tatin presidente gouverneur de Aruba, minister-president. Dan commandant zeestrijdkrachten Caribisch gebied, Walter Hansen. En familie die Sunanku leg af eet of belofte. De ultimo lichting die Aromil, dat in dos in de feminino, qua abira militar. En zij dan met eigenlijk het premier Biaha, qua Aromil te konta, qua militar naar feminino, ding unidad. Toen hij passaan, onze start, een werving was intensief. We zaten met Ribakaya dan weer, MFA, et cetera. En toen was er een groep, goed bij 30 augustus op, een mariniersopleiding. Toen we gaan partiaal met naar Kosovo. Dus best die zomerverlof, goed dat we gaan. Toen was er ook commissar een wervingsplan novo, pak de volgende aan binnen de midden. Dus in het transcurs van augustus, más o menos, hebben we de vacature van marinieren getroffen en we hebben het proces van de hinderding selectie.
1: Laten we ons een manier van te maar pa bien pa ku e juramentación aquí nos tin 5 miembro de forma aquí 5 miembro novo ku a mantevisa leja pues nan juramentación hobby pero hobby pa bien

Especialmente, no? Meneer Mabisa Bosso. Pa Hubert, Hubert Silva, quasi aan je oude, no? En dan ben ik er felicita Miriam Kelly, je vrouw Miriam Kelly. Het is casa di Danny, no? Danny también, pa bien divo casa Miriam, no? Miriam, hoop je aan je maas die vida, no? Muy especialmente di parte di Danrik, bo Homberg, i Ursen su casa, bo